0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Jujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

Ja, Stromae en Papa Oete en daarvoor de fijne Olivia Dean en Man I Need. En deze dame, oh, ze heeft Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You van de nummer 1 positie gestoten. Want er stond niemand langer dan Mariah op 1. En dat heeft de Ella Langley nu zelf voor elkaar gekregen met het aanstekelijke Choosing Texas. Hoor je hier op RTV Parkstad.

country, zoals we ervan houden hier in Nederland. Choosing Texas van Ella Langley. Ook een beetje country, maar dan uit de 90s, 1995, had Joan Osborne een hele grote hit met One of Us. Die draai ik voor je voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan. Daarna 20 minuten hits op een rij met onder andere Sorry Papi. En ook Am I Wrong van Nico en Vince komt daarin voorbij. Tot zometeen. Blijf

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een oktober. Fest bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstvlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: Mm.
6: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door het tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze pleegde de aanslag deels via ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. Het weer overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV.

Die on this hill van Sienna Spyro maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Nico en Vince met Am I Wrong? Sorry Papi, aanstekelijk als het maar kan. Topic en Becky G en ook Raccoon en Love You More. Deze komt uit 2001, ofwel 25 jaar oud, maar oh zo lekker. What's Love van Fat Joe en Ashanti.

0: leuk om deze weer eens te horen. What's Love, Fat Joe en Ashanti. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van dinsdag 22 september. Morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe aflevering van...
1: Kim staat op.
0: En ik heb nog een hele, hele fijne voor je. Hij duurt maar liefst 5 minuten en 50 seconden. Maar dit is zo'n plaat, daar kun je het heel goed van hebben. Ik heb het over Lionel Richie. In 1987 bracht hij hem uit. Het is Cela. En ik zeg, maak er een hele fijne dag van. Geniet van de muziek van mijn collega's. En graag tot morgen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindykine, dat is gewoon leuk.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
6: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1.5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
0: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
13: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
14: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
13: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
14: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
13: Goed plan!
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.

0: kousjes en vellen gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schade net Koenen regelt alles.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Cher hoorde je met Believe bij RTW Parkstad.
1: Rini van Beugel.
0: En daarvoor staat All By Myself van Eerlok Sigala en Ellie Goulding. Hey, het is dinsdag, dubbele dinsdagtrack dus. Als jij twee tracks hebt die je graag wilt horen, dat wil dus zeggen twee tracks wel met een verbinding met elkaar. En die verbinding kan bestaan onder andere uit de artiest, de groep, de titel, de producer, het genre, bedenk maar wat. Mogen bijvoorbeeld twee verschillende versies zijn van dezelfde titel, maar ook twee keer dezelfde titel in totaal verschillende liedjes, wat jij wil. Laat maar even wat weten. Stuur het even via de site van RTV Parkstad hier naar de studio via de WhatsApp-knop. Dan komt het hier op het rechter curved screen, zoals het dan officieel heet. Weer aan de linkerkant op het scherm komt het dan binnen. En dan ga ik daar wat mee doen. Dan gaat dat helemaal goed komen. King Africa heb ik voor je klaarstaan. Ed Sheeran, Joe Cocker en Marie. 20 minuten hits op een rij gaan we doen. Ik zeg veel te veel hoor ik nu. Ga ik proberen om niet meer te doen, als je het goed vindt. Bruno Mars heb ik ook nog voor je klaarstaan. Dit is de nieuwe On My Soul.

Ja, hij heeft het boetekleed aangetrokken wat betreft het cancelen van Macklemore in zijn show. Ja, wat heeft hij nu zelf gedaan? Of was het toch echt meer de productiekant van zijn concerten? Ik weet het al niet. Ik vind het wel heel erg lullig voor hem. Sapphire hoorde je van Ed Sheeran. Tijd voor Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: En Marie Marshmallow hoorde je met Friends. En Antje in My Heart, Joe Cocker zat ervoor. Wat heb ik voor je klaarstaan in de 20 minuten hits op een rij? Non-stop en breugelvrij. Wonder Woman. God, ja, dat was ook een hit, hè. Another Brick in the Wall. My Body Isn't Ready. No Letting Go en Scars Do You Beautiful. Die tracks hoor je zo meteen achter elkaar na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tosti Bar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servé Hermans verzorgt de regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog. Al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: begint elk Tiroler feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfeulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1.5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
8: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De nieuwe Roxy Dekker hit Bare Minimum. En die hoorde je zojuist hier bij RTV Parkstad.
1: Rini van Breugel.
0: Goede ochtend. Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Zometeen de dubbele dinsdagtrek. Gaat dit keer over een titel in 2 totaal verschillende tracks. Maar toch dezelfde titel, dat hoor je zometeen. Helene die kwam er mee en ik vond hem eigenlijk best wel leuk gevonden. Dus gaan we dat doen. Ik heb ook nog Prince voor je klaarstaan. Nelly Furtado. We doen nog een blokje 20 minuten. Hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. En ik heb ook nog dit voor je klaarstaan. Cleese en Trick Me.

Was dit een grote hit voor Khalees, Trick Me, in de tijd dat R&B nog echt hele lekkere muziek was. Dit was daar duidelijk een voorbeeld van. Iedere dinsdag doen we dit. De dubbele dinsdagtrek en Helene begreep hem heel erg goed. Twee liedjes van dezelfde artiest, titel, groep, producer, wat jij maar wil. Onderwerp, maar ook genre. En Helene die zei van Nothing Really Matters van Mr. Props. Is er nog een liedje met die titel? Ja, die is er. Nou, laten we dan eerst Mr. Props erin gooien in de Afrojack remix. Dit is Nothing Really Matters.

ik zie het nu pas. Het was een dubbele dinsdagtrek. Want we hadden twee keer dezelfde titel, Nothing Really Matters. Maar de eerste was in The Afrojack Remix, onze Nederlandse Afrojack. En de tweede was van Tiësto en Becky Hill. Je voelt hem aankomen. Gewoon twee keer Nederlandse DJ-producers. Dus zowel de titel als de productie was in handen van eenzelfde onderwerp. Nou, de eerste keer dat we een dubbele hebben.

0: Onlangs heeft ze weer iets aan muziek uitgebracht. Ze is wat steviger geworden. I'm Like a Bird hoorde je van Nelly Furtado. Ja, ze is wat steviger geworden en ze heeft zoiets van... ja, fuck it, ik ben wie ik ben. En je hebben we het er maar mee te doen. En je hebt groot gelijk, Miss Furtado. Zo zie ik dat ook.
1: De 20 minuten heeft op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor hoorde je Cream van Prince. Wat gaan we doen? In de 20 minuten hits op een rij. Wolves spelen. Dagen dat ik je vergeet. Ken je die nog, hè? Uit het 80s. Move into the Sun. Automatic en Who Het Is. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort. Nee, die Who Het Is gaan we eruit gooien. Want Roxy Dekker hebben we al een keer gedaan. Ruilen we die in voor The River van Bruce Springsteen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Ja!

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekkerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 14:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servi Hermans verzorgt de regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog, al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog, komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Misschien dus wel het mooiste wat Bruce Springsteen ooit gemaakt heeft. Je hoorde en zag hem in de live versie hier bij RTV Parkstad. Je hoorde en zag The River als laatste in...
1: 20 minuten op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Je stopt wel ineens heel erg strak. Ja, dat moeten we wel aan doen. Even een fade-outje aanmaken. Daarvoor staat Automatic van Elise. In the Middle, Moving to the Sun van Hugo. Dagen dat ik je vergeet, hoorde je nog van Cadans. En Wolves van Selena Gomez en Marshmallow was de eerste in de 20 minuten. Hits op in rij. Non-stop in breugelvrij. Zometeen in het volgende uur de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met Chef Special.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: strakken, zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur na die lekkage.
6: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
5: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
6: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Goed plan!
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
7: Ah, wie schön! Bij Taxi Central.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno Krijnen.

0: Ah, wat bleef die lekker, hè? John Mayer samen met Taylor Swift. En ik heb twee mannen, niet twee mannen, ik heb een man en een vrouw hier al in de studio. Ik heb ze gisteren aangekondigd, ze zijn hier, ze zijn er al. Bold en blond.
1: Yay!
0: Oh, zometeen gaan we even met jullie kletsen en dan gaan we het hebben over wat jullie toekomst eigenlijk gaat brengen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Afgesproken?
2: Ja.
0: Ja? Jazeker. Ja, oké. Nou, hebben we tenminste wat. Er staat een microfoon te piepen. Ben ik dat? Nee. Oké. Is opgelost.

0: DJ Sammy en de Boys of Summer. Hey, ik heb ze hier in de studio, ze zijn er. Na een hele tijd niet geweest, Bold en Blond. Waar waren jullie?
1: We waren vakantie, overal en ergens eigenlijk.
0: Okay.
1: Veel gespeeld, heel veel opgetreden.
0: Ja.
1: Ik val af en toe weg, volgens mij. Of
0: niet? Ja, maar dat ligt niet aan mij, hè?
1: Ligt dat aan mij?
0: Ja.
2: Oh.
0: Oké.
2: Nou, Lianne, ja, we hadden even een korte vakantie ingelast.
0: Had je een vakantie ingelast? Okay. Ben je weg geweest?
2: Ik ben in mei weg geweest en ik ben verder niet weg geweest.
0: Oké. Okay. Je moet heel dicht tegen die microfoon, want anders...
2: Zo beter? Maar
0: hij begrijpt niet dat hij een andere microfoon moet pakken.
2: Dan moet door deze microfoon pakken.
1: Ik moet die maken, oké.
0: Okay. Ja, pak die maar. Trek maar naar je toe.
1: Zo, we trekken alles naar ons toe.
2: We lijken wel leken.
0: Nou, is de eerste keer dat jullie in de studio zijn. Nee, eventjes... maar jullie zijn nu... een beetje in het Oktoberfest gebeuren? Of
2: ja, ik zit natuurlijk in Dusty Roll Team als leadzangeres. Dus ik ben de komende tijd op pad met de band. En dan gaat Roger even met een vervanger op pad. Even zonder mij.
0: Ja. En wie is die vervanger?
1: Sylvia van de Ven.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Sylvia van de Ven is bekend van vroeger van Manila. Okay. Ja, ze heeft van alles gedaan.
2: Ja, okay, ook een topzangeres.
1: Ja,
0: ja, okay.
2: Die mag mij graag vervangen.
0: Ja, daar heb je geen problemen mee.
2: Nee, ja, ik vind het jammer dat hij niet mee kan natuurlijk. Maar niets liever dan dat hij gewoon kan gaan, toch?
1: Ja.
0: Het moet doorgaan, hè, zeggen ze dan. Hè?
1: Tuurlijk, alles loopt
2: door. Show must go on.
1: Show must go on.
0: Ja, oké. Okay. Hey, staat er nog iets speciaals op de planning de komende...
2: Ja, we hebben een aantal privé-optredens opstaan. We hebben morgen spelen we bij de Harmonie van Bocholt, hè?
1: Ja, ja.
2: Wat hebben we nog op staan? Volgende week een bruiloft.
0: Oké. Okay.
2: Allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
2: Mensen die in oktober gaan trouwen.
0: Ja, dat kan. Ja, ik ken er ook eentje. 7 oktober is getrouwd.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Jij zelf?
0: Ja, was ik zelf.
1: Mooie datum, toch?
2: Zou goed dat je het onthouden hebt.
0: Ja, anders kijk ik ziek uit met blauwe ogen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Hey, maar zometeen, wat gaan jullie dadelijk doen?
2: Nou ja, een tijdje geleden is Dolly Parton overleden. En dat was toch wel een van mijn country-idolen.
0: Mm-hmm.
2: Dus het leek ons heel leuk om een nummer van haar te coveren.
0: Mag ik raden welke?
2: Je mag één keer raden.
0: 9 to 5. Nee, we zullen zo meteen wel horen dan. Hè. Zet jij zo meteen eventjes de galm aan en alles.
1: Ja,
0: dat alles aanstaat. En dan mogen jullie voor wat mij betreft beginnen.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Bold en Blond bij FTV Parkstad.
2: Oh, ja. Ik zet hem even ietsje zachter. Zo. Met veel Johannes, komen we wel, hè? Klaar ervoor?

0: Heerlijk.
1: Lekker.
0: Compliment. Maar het is tegenwoordig speel je elk. De vorige keer was het piano, nu is het gitaar. Doe je alles? Ben je een beetje zo'n prinsvrouwtje die wat alles kan?
2: Ik probeer een beetje multi-instrumentaal te zijn.
0: Hmm.
2: Dus ik ben opgegroeid met piano spelen. En,
3: ik zag al laatste drummen.
2: Ja.
0: Ook nog.
2: We willen nu in de band doen we een leuke gimmick waar ik een nummertje meedrum.
0: Oké, leuk. Hey, over die band, waar zijn jullie binnenkort te zien?
2: Een hele waslijst. We zijn dit weekend...
0: Of kunnen ze het ergens vinden?
2: Ik zou even op Facebook kijken, want anders moet ik het gaan zoeken. Maar we zijn heel veel boven de rivieren. Maar 16 oktober spelen we een Oktoberfeest Sittard in het Brouwhaus. Dus dat is misschien wel leuk voor de mensen die in de buurt wonen.
0: Ja, dus 16 oktober op naar Sittard.
2: Een bierpulletje erbij.
0: Ja, waarom niet?
2: En dan proosten we even.
0: Eentje.
3: Ja.
0: Hey, eventjes doorgaan op jullie. Gaat er nog iets nieuws aankomen qua single? Want Bold en Blond en onvergetelijk Bloot, zoals het dan mooi heet. Met mooie rode handjes van jullie.
3: Ja.
0: Met die gitaars. Het was zo koud toen, hè?
2: Het was super koud.
0: Het opname van de videoclip, hè?
3: Klopt. Ja. Het was
2: misschien wel de koudste dag die we hadden kunnen hebben. Maar we zijn bezig met een nieuw project. En volgend jaar zomer willen we... Ja, een nieuw nummer uitbrengen.
0: Oh, spannend.
2: In de Spaanse, Portugese sferen. Een beetje een lekker zomernummertje.
0: Oh, dan leuk.
2: In onze stijl.
0: Nou ja, je weet waar je moet zijn, hè?
3: Ja. Precies. Ja.
2: Dat is goed.
0: Hey, eventjes naar nu. Wat gaan we nu nog doen?
3: Een nummer van Hart.
2: Dat was wel op speciaal verzoek. Want de vorige keer ging hij weer weg. En toen zei ik, Arno, heb jij niet een verzoekje? En toen zei hij, ja, ik wil All I Wanna Do van Hart horen. Nou, toevallig kan Roger dat spelen en ik dat zingen. Tenminste, daar hebben we voor gezorgd vandaag.
0: Goed zo, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Hey, heel veel succes zometeen, maar jullie blijven nog heel eventjes zitten, hè?
3: Zeker.
0: Ja. Maar nu eerst Hard and All I Wanna Do in de uitvoering van Bold and Beautiful.
2: Oh.
0: Zo is het mooier, hè?

0: Wat mooi.
1: Nou,
0: super.
1: Tot het gaatje.
0: Ja, echt, echt. Dan moet je dan ook helemaal laten gaan. Want deze gaan we gewoon in de programmering bij ons zetten.
1: Hè. Oh ja, was het...
0: Ja, ik vond het heel erg lekker.
1: Oké.
0: Okay. Kippenvel momentje. Nee, pak maar gewoon je eigen.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Hey, waar zijn jullie eigenlijk te boeken als ze jullie willen boeken voor een avondje?
1: Noem maar eens.
0: Noem maar eens.
1: Nou, nog één artiest is het tegenwoordig. Hè?
0: Ja, niet meer nummer 1.
1: Ik zeg altijd nog nummer 1. Dat is van vroeger nog volgens mij. Maar dat is nummer 1 artiesten.
0: Nummer 1 artiesten.nl.
1: .nl.
0: Ja.
2: Dan zul je wel ergens op uitkomen. Ja,
0: ja, dat
1: dan kom je, als je dat intikt, dan die zijn wel bekend.
2: Ja, ze kunnen via onze website www.bolenblond.nl ook een datumcheck doen.
0: Ja.
2: Dus dan vul je gewoon het evenement in en dan kun je meteen met ons checken, zijn we überhaupt beschikbaar? En dan sturen we je door naar nummer 1 om het af te ronden.
0: Oké, lekker handig dus.
1: Ja.
0: Spam hem nog een keertje.
2: www.boldenblond.nl.
0: Ja, goed zo.
1: En wat vaak, waar we vaak mensen de fout in gaan, is bij blond, er komt nog een E achter.
2: Ja, dus de Engelse blond.
0: Ja, de Engelse blonde is dat.
1: Bold, en dat is dan en Nederlands.
2: Ja.
1: Dat is niet and, dus A-N-D, maar dat is bold
0: en
1: blonde.
0: Ja, dat is hem. Ja.
1: Nou, dat is hem.
0: Gaan we nog wat kwijt? Of zeggen we van, we gaan aan de koffie, we gaan aan de drank, het is tijd. Het is mooi. Ergens zal het wel 5 uur zijn.
1: Ja, precies. Dus dat wordt het al bier, hè?
2: Want heb je nog vragen, Arno?
0: Nee, wanneer komen jullie weer?
2: Ja, ik denk...
1: De datum staat al vast, hè? 15 oktober, volgens mij.
0: Ja, dus weet ik. Maar ja, ik wilde ook weten of jullie het ook weten.
1: Ja, tuurlijk.
2: Zal ik het even dubbel checken?
0: Ja, doe eens even.
2: Nou, 15 oktober op een donderdag zijn we weer terug bij jou in de ochtend. Ik zie dat het hier staat.
1: Maar we gaan er niet verklappen welke liedjes we doen.
0: Nee, en ik zal ook geen verzoekjes doen.
2: Oh, dat is jammer.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, ik heb er nog wel een stuk gewonderd.
2: Maar als je nog een verzoekje doet in de ochtend, misschien geen Allah in het Doe van Hart.
0: Ja, die is net geweest.
2: We hebben warm gezongen nu.
0: Ja, heerlijk. Nou. Hey, ik wens jullie heel veel succes en we spreken elkaar over een maandje weer.
1: Ja, en thanks for having us again.
2: Ja, thanks for having us.
0: Graag gedaan.
1: Ja. Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Doei.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servé Hermans verzorgt de regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog. Al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
5: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. Ook raakten 19 mensen gewond toen raketten een flatgebouw van 2 verdiepingen vernielden. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Ook de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar viel een tienermeisje dat werd getroffen door een drone. Het is opnieuw een nacht met zware Russische aanvallen op woongebieden geweest. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN... dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. Trump weerde vorige week CNN, MS Now en Politico... omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De zenders stappen naar de rechter. Nu weigeren ABC, CBS, Fox en NBC... om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten presspool... die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York... gisteren niet live te zien... Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren 0 is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt... en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
8: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
13: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
13: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
13: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
11: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
14: Kom binnen.
15: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön! Goeie Paas! Bonussen, bonussen!
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servi Hermans verzorgde regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog. Al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

terug naar de jaren 90. Delirium en Silence. En toen straks hadden ze in de studio Bold en Blond. Binnenkort meer nu zo voor hun. Wat ze nog allemaal gaan doen. Want volgens mij zijn ze ook binnenkort hier toch wel ergens dicht in de buurt aan het optreden. Dus dan weet je dat het was. In Heerlen, daar gaat het dan over.

Het origineel stond nog steeds af van Madonna. Dit keer werd het gedaan door Madhouse. Het heet allemaal Like a Prayer. En ik zou je eventjes wel laten weten. Bold en Blond die zijn in Heerlen bij de Klingen op 13 november en 18 december. Dus mocht je daarheen willen gaan, dan weet je waar je moet zijn. De Klingen in Heerlen. Bold en Blond. Nu Bluff. En wat zou je doen, ja?

0: van verdriet.
1: Oh, wat blijf je toch mooi, hè? Bluff, en wat zou je doen? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Dat zit er begrepen in die tekst, hè? Ja. Another uit Nederland. En Talk to You bij jouw nummer 1, RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Oh, lekker, hè? Ook op deze dinsdag. Het maakt eigenlijk niet uit of ze uit het heden of uit het verleden komen. Want ze zijn natuurlijk altijd heel erg lekker. De muziek van RTV Parkstad, ook op de dinsdag weer. Wees welkom, het is tijd voor Broodje Mouw. Tot 2 uur vanmiddag, we gaan je weer door die lunch heen slepen. Nou ja, ik weet, het is af en toe heel zwaar. Wij gaan je helpen. Laat je ook helpen. Dat klinkt erger als het is. Nee hoor, straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. En als je nou een leuk liedje hebt, geef hem gewoon eventjes door. Hè. Dat kan altijd via de Parkstad.
1: What's up?
0: What's up, inderdaad. Laat eventjes weten wat je wil horen en stuur ons even een berichtje. Dan hoor je wellicht straks je favoriete plaat hier.

0: Ah, de lekkerste classics, 80s, 90s en hits van nu. Alles komt gewoon lekker voorbij hier op Echte Veeparkzat. Leuk dat hij aanstaat op de 89.2. Of gewoon via het internet, hè. Dat kan natuurlijk ook, hè, tegenwoordig. Ja, dat kan al een paar jaar, Kamerlot. EchteVeeParkzat.nl. Log even in. Vinden we leuk als je dat doet. En luister via het World Wide Web, hè. Dan kun je ons overigens overal beluisteren. Dat is sowieso altijd heel erg simpel natuurlijk. En ook makkelijk. En dan kun je gelijk, als je toch daar bent, meld je even aan op de Parkzat nieuwsbrief. Blijf je ook altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkzat. En klik gelijk even op het logo van
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, inderdaad, als je dat nog niet gedaan hebt. Kun je ons ook gewoon nog even een berichtje sturen. Zo simpel kan het zijn. Echt TV Parkzat. Jouw hits, jouw nieuws, met straks de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Ekrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servé Hermans verzorgde regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog, al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog, komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, mocht je jouw favoriete plaat nou niet gehoord hebben, geen paniek. Ja, dan zit hij gewoon in de WhatsApp-bak bij ons en dan kom ik hem ongetwijfeld nog tegen. En dan ga ik hem wellicht straks draaien om 1:30 voor een nieuwe ronde. 20 minuten hits op rij, non-stop en preuzenvrij. Wat wil je horen? Even door. Hoor je hem wellicht straks op.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
13: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
16: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium.
10: Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
18: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
19: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Ah, de lekkerste muziek op de radio en de hits van nu, heerlijk hè. Dit is echt TV Parks, dat het radiostation wat je op hebt staan. Broodje Mouw, de lunchshow tot 2 uur met straks de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Laat me even weten wat je wil horen. Kun je doen door te gebruik te maken van de echt TV Parks. Inderdaad, download die even. Ja, dat is eigenlijk een hele domme opmerking van mij. Want volgens mij heb iedereen die wel op de telefoon staan inmiddels. Nog niet het geval. Ga naar echtvparkstad.nl. Klik je op het logo van WhatsApp. Kun je hem downloaden. Voeg ons gelijk toe. Kun je ons een berichtje sturen. En abonneer je even op de nieuwsbrief. Hè. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws. In en

2 of via het World Wide Web bij echtv.nl. Zo direct de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzevrij. Ik heb nog een paar plekjes over. Laat weten wat je wil horen, hoor je wellicht je favoriete plaat. Zo op de radio.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 14:30 bij Pets Tosti Bar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. De voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servé Hermans verzorgt de regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog. Al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Jouw hits, jouw nieuws op Echt TV Parks. Dat waar we zo meteen na twee uur ook op deze dinsdag gewoon vrolijk verder gaan met de allerlekkerste muziek. Morgen om 12 uur is er uiteraard weer een nieuwe Broodje Mouw, de lunchshow.

0: Randstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en cryptorekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
11: Ah, wie schön!

sensatie. Ja. En de fans die vonden het fantastisch. En de mensen die er haten, die gingen er nog meer haten. En ja, zo ging dat bij Madonna in die tijd. De 22e van september, het is Wereldneushoorn.

In Jack, Style & John. Lekker turn the lights on. Turn the lights off. Jij mag bepalen wat je wil. Tegenwoordig kun je dat met een appje doen. Hè? Dat is super makkelijk. Vrienden van de radio, tot en nu.

Still into you, Cyril en Mario op de radio. Dit is RTV Parkstad. Je vindt ons online op www.rtvparkstad.nl en natuurlijk op de socials. Kom je ook even langs. Ben niet

Ik ben wel benieuwd wanneer Desiree in de hoofdrol zit in De Beste Zangers. Want die heeft natuurlijk wel een aantal hele grote hits gehad. En of je daar dan een ander leuk liedje van kan maken. Ik ben benieuwd. Two Brothers on the Fourth Floor. Van jaren geleden hier op RTV Park zat. Goedemiddag trouwens. Het is bijna 2:30. Straks 20 minuten. Non-stop en breuzelvrij. Stay.

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Fresh food, cold cocktails. And good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
10: Del Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
9: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
10: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Goed plan!
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
13: Ivana Jansen uit Kerkrade vertegenwoordigt Nederland bij de internationale finale van Miss Asia Pacific International op de Filipijnen. De finale wordt op 10 oktober gehouden. Jansen werd in juli gekozen tot de Nederlandse afgevaardigde. Voorafgaand aan de finale volgt ze workshops en doet ze mee aan foto- en videosessies. Tijdens de verkiezing wil ze aandacht vragen voor pesten, zelfliefde en zelfvertrouwen. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, waaronder de 7 in Parkstad, gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarvoor is 15,5 miljoen euro beschikbaar. 10,5 miljoen uit 2 regio-deals en 5 miljoen van de provincie. Het geld gaat naar 10 projecten rond onder meer data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en circulaire economie. Ook talentontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking krijgen aandacht. De popronde komt donderdag naar Heerlen. Tijdens het reizende muziekfestival verzorgen opkomende Nederlandse artiesten 32 gratis optredens op 18 locaties in de stad. De eerste artiest begint om 2:30 bij Pets Tostibar. Het laatste optreden start om 11:45 bij Café Bluff. Ook de Nieuwe Nor, het Toon Hermanshuis en verschillende cafés doen mee. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Acteur Huub Stapel speelt vanaf mei volgend jaar de hoofdrol in de theaterproductie Partizanen in de Roda Hall in Kerkrade. Voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van jonge Limburgse verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stapel vertolkte dezelfde hoofdrol in 1994 al in de televisieserie De Partizanen. Het script is van Teu Boermans, Servi Hermans verzorgde regie. Meer dan 100 BMW Cabrio's hebben een toertocht door Zuid-Limburg en Parkstad gemaakt. De BMW Roadster Club begon en eindigde de rit in Merkelbeek, waar burgemeester Erik Geurts van Beekdalen het startsein gaf. De club organiseert jaarlijks 7 toertochten door Nederland. Limburg blijkt daarbij favoriet. In de afgelopen 5 jaar werd 4 keer voor een route door deze provincie gekozen. Dan nog het weer. In Parkstad begint de dag bewolkt en rustig. Het blijft waarschijnlijk droog. Al is een spat motregen niet helemaal uitgestoten. Vanmiddag houdt de bewolking de overhand, maar mogelijk breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 14.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Five and This Love, dat moet ware liefde zijn. Wist je dat dat liedje trouwens alweer 24 jaar geleden is? Nee, 22. Ja, ik moet even wel goed tellen, man. Maar toch al een aardige tijd. Daarvoor Adam Lambert en Ghost Town Religion, Bibi Rexha en Faithless en You Learn van Alanis Morissette. De hits van Parkstad. Inderdaad, op dinsdag 22 september op de kalender. En ik neem je nog graag mee tot een uur of vier met goede hits onderweg. Dit is er zo een van, Davine Michelle. Ja, zij moeten gewoon ooit meedoen met het Songfestival. I Won't Let Go op jouw radio. Yeah.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim €44.000 schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

Remember the Time van de King of Pop, Michael Jackson. Heb je die film al gezien over het leven? Of in elk geval een groot gedeelte van het leven van Michael Jackson? Ik vroeg me af wat jij ervan vindt.

Lekker hoor. Clean Bandit, Sarah Larsson en Symphony. De 22e van september. Vandaag de 42e verjaardag van Sanne Hans. Jort Kelder wordt 62. En Joan Jett van de Black Hearts. En I Love Rock'n'Roll wordt 68. Net als Andrea Bocelli ook. Hij viert die mooie leeftijd. En Nick Cave wordt 69. Nou, heb je ook wat te vieren? Heb ik een mooi moment voor je uitgekozen? Dan is deze voor jou.

Michael Hutchins en NXS en Every Tear Is Apart. Jammer dat het zo slecht met hem is afgelopen. Wie had het ooit durven denken? Want hij leek zoveel energie uit te stralen. Maar goed, straks 20 minuutjes non-stop in Brussel vrij. En dit is leuk, Alex Warren, Fever Dream.

0: feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
1: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: www.tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Aan de Graverstraat in Kerkrade is vanmorgen brand gesticht. Volgens Zo-nieuws hoorden omwonenden rond 6:30 eerst een harde knal. De brand kon snel worden geblust en niemand raakte gewond. De brandweer kwam nog ter plaatse om de woning te controleren. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden uit de omgeving zich te melden. De gemeente Simpelveld begint met de voorbereidingen voor een toekomstige herinrichting van het centrum. Op dinsdag 27 oktober wordt in Huize Loreto een eerste informatieavond gehouden. De gemeente legt daaruit waarom een ruimtelijk plan wordt opgesteld en hoe het traject verder verloopt. Er worden tijdens deze bijeenkomst nog geen concrete keuzes gemaakt. De inloop begint om 7 uur. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden. Jasmina Savelkoel uit Brunsum staat in de finale van de verkiezing Leraar van het jaar 2026. De 44-jarige leerkracht werkt in het primair speciaal onderwijs bij de Boemerang. In haar lessen legt ze naar eigen zeggen veel nadruk op persoonlijke aandacht en op wat ieder kind afzonderlijk nodig heeft. 4 van de 11 landelijke finalisten komen uit Limburg. De winnaar wordt op 5 oktober bekendgemaakt. Een automobilist is vanmorgen op de Herenweg in Heerlen tegen een boom gereden. Het ongeluk gebeurde rond 6:40. Een ambulance controleerde de betrokkenen, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte wel zo zwaar beschadigd dat een bergingsbedrijf het voertuig moest afslepen. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Kerkrade begint volgende maand met bijeenkomsten over wonen en zorg op latere leeftijd. Tijdens Praat Vandaag Overmorgen kunnen inwoners nadenken over zelfstandig wonen, mantelzorg, hulp en het vastleggen van persoonlijke wensen. De eerste bijeenkomst is op 22 oktober in wijkpunt Het Patronaat. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 november en 11 februari. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het grotendeels droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het in Parkstad opnieuw rond 21 graden. Vooral in het zuiden zijn enkele opklaringen mogelijk.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

En Steve op de radio, daarvoor de Boss en Magnetic. En van de I Believe in You van Kylie Minogue op de radio. Daar krijg je toch nooit genoeg van. Het is alweer bijna 4 uur. Ik lever je over aan de rest van de collega's. Tot morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de bitterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Ah. Dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt.

0: gehouden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

zij was ook best populair in de jaren 90. Janet Jackson met Together Again. Met daarvoor Sina Spiral met The Great Experiment. En daarmee zijn we dus begonnen met het eerste gedeelte, oftewel deel 1 van de middagshow. Het is dinsdag 22 september 2026.

Is op de radio. Oh, met water en al. Dus plons. Nee, geen plons meer achteraan. Zometeen gaan we het hebben over planningen. Oftewel, is dat een mythe of niet? Het tegeltje wordt van een muur gehaald. Je hoort het dus zometeen. Na deze van Roxy Dekker.

0: Roxy Dekker. En Casual bij Parkstad. En wat heeft ze toch veel zalen in Amsterdam volgekregen. En draait naar een nog grotere arenazaal. Nou, Roxy Dekker dus op de radio. Even kijken naar de tegeltje. Wat staat erop? Daar komt hij. Mijn planning is een mythe. Die heb ik zelf verzonnen.
1: Jouw hits.

0: Justin Timberlake.
1: En all those members. Mijn persoonlijke vriendelijke vrienden, zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Zij weten exact wat er gebeurd is in Parkstad, maar ook het weer. En erachteraan, genieten van Keen, ook Google, maar ook Hathaway. What is love? Zometeen.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Woning aan de Graverstraat in Kerkrade is vanmorgen brand gesticht. Volgens Zo Nieuws hoorden omwonenden rond 6:30 eerst een harde knal. De brand kon snel worden geblust en niemand raakte gewond. De brandweer kwam nog ter plaatse om de woning te controleren. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden uit de omgeving zich te melden. De gemeente Simpelveld begint met de voorbereidingen voor een toekomstige herinrichting van het centrum. Op dinsdag 27 oktober wordt in Huize Loreto een eerste informatieavond gehouden. De gemeente legt daaruit waarom een ruimtelijk plan wordt opgesteld en hoe het traject verder verloopt. Er worden tijdens deze bijeenkomst nog geen concrete keuzes gemaakt. De inloop begint om 7 uur. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden. Jasmina Savelkoel uit Brunsum staat in de finale van de verkiezing leraar van het jaar 2026. De 44-jarige leerkracht werkt in het primair speciaal onderwijs bij de Boemerang. In haar lessen legt ze naar eigen zeggen veel nadruk op persoonlijke aandacht en op wat ieder kind afzonderlijk nodig heeft. 4 van de 11 landelijke finalisten komen uit Limburg. De winnaar wordt op 5 oktober bekendgemaakt. Een automobilist is vanmorgen op de Herenweg in Heerlen tegen een boom gereden. Het ongeluk gebeurde rond 6:40. Een ambulance controleerde de betrokkenen, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto raakte wel zo zwaar beschadigd dat een bergingsbedrijf het voertuig moest afslepen. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Kerkrade begint volgende maand met bijeenkomsten over wonen en zorg op latere leeftijd. Tijdens Praat Vandaag Over Morgen kunnen inwoners nadenken over zelfstandig wonen, mantelzorg, hulp en het vastleggen van persoonlijke wensen. De eerste bijeenkomst is op 22 oktober in wijkpunt Het Patronaat. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 november en 11 februari. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat weinig wind. Vanavond blijft het grotendeels droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het in Parkstad opnieuw rond 21 graden. Vooral in het zuiden zijn enkele opklaringen mogelijk.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 1 op de radio. This is the last time. Met Hoekel daarvoor en Hathaway. En dat waren dit die je zojuist hoorde. Vrienden, even kijken wat gebeurt op deze dinsdag 22 september. Maar dan een jaar geleden. We zaten toch een klein beetje in de verkiezingen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Alexander Geerts werd aangewezen als lijsttrekker van de Burgerbelang Kerkrade voor de gemeenteraadverkiezingen van 2026. En nam daarmee het stokje over van Tim Weijer.

De beat van Calvin Harris. How deep is your love? Vrienden, het zit erop, deel 1. Maar je weet het, zometeen natuurlijk deel 2 van de middenshow. En dat betekent Martin Garrix op de radio. Mo Kensington komt eraan met Stay. Die hoor je dus zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even de Bee Gees. More than a woman. Tot zo.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
5: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
4: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
5: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Goed plan!
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
14: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
15: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
16: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
17: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
18: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
19: Ah!
18: Of zo?
19: Ik snap hier niks van.
18: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Richard.

Ja hoor, ik zag je wel lekker meeblaren met de radio. En dat mag absoluut hoor. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Het tegeltje was het afgelopen jaar van de muur gehaald. En wat stond erop? Nou, het gaat over een planning wat een klein beetje een mythe is. Die hoorde zometeen. Eerst

kleine rode man. En het gaat over een planning en een mythe. Oftewel, de spreuk van vandaag, daar komt-ie. Mijn planning is een mythe die ik zelf heb veranderd.

0: Taylor Swift en Oprah Light. En die Taylor Swift is gedouwd in het geheim. Tussen haakjes in het geheim, want ja, iedereen wist het. Zometeen de nieuwsredactie van RTW Parkstad. En dat betekent nieuws en het weer. En meteen daarachteraan grote hit. Whitney Houston, Bebe Rexha en Ed Sheeran. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ja, Hendricks Mode, Prachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar, alles. Dierenel, lederhoes.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah. Dan kan ik dich nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schade net Koenen regelt alles.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de Burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8:00 en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Sam Smith en Dancing with a Stranger. Met daarvoor nog Whitney Houston, Bebe Rexha en Ed Sheeran. Oftewel, dat waren dit die je zojuist hoorde. Even kijken wat gebeurde een jaar geleden op deze 22 september. Wat gebeurde er toen bijvoorbeeld in Kerkrade?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het Kerkraadse familiebedrijf Wegels Hoorbeleving verhuisde naar een nieuw pand aan de Hoofdstraat. De nieuwe locatie werd officieel geopend door de wethouder Joop Slangenvinken. Hij kwam met zijn schaar en de winkel werd toen geopend. Nou, hartstikke leuk.

The Fanyan Cannibals. En Johnny, please come home. Vrienden, het zit erop hoor. De middenshow van vandaag. Maar je weet het, morgen is er weer een nieuwe. En dan is het alweer woensdag. Ja, het schiet op hoor.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Ja.

0: pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Friedman en Alisher Usmanov. Ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Bij Taxi Centrale

0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de Burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8 uur en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van!
4: Dan kun je het toch echt beter over...

0: op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ja, Hendricks Mode. Krachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de nationale extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Kom binnen.
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Maike Bier. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: Goeie Pass, Paulussen, Paulussen!
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Ze gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8:00 en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minimaal rond 8 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Beerstad.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
2: Yeah.
1: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Ze gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de Burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunssum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunssum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8 uur en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de bitterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie paas, bonussen, bonussen. Doelpunt Roda, met zo'n bonussen.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza To Go.
15: Bij Taxi Centrale

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen z'n vier Roda JC.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Ja, en als je een track te goed hebt van mij, dan krijg je hem ook. Vorige week had ik hem vergeten. De nieuwe van Crystal Ball, Reset. En dat komt van het album. Hey, Reset. Nou, dat is makkelijk. Allemaal via Mausoleum Records binnenkort te verkrijgen. Ja, mensen, dit is...
1: Rock on your radio. Op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Kissing Dynamite is bezig aan hun laatste rondje met Hannes. Drie vette grote arena shows en daarna komt er een switch als zanger of zangeres bij Kissing Dynamite. En daarom draaide ik net een nieuwe track van Kissing Dynamite. Glory Days komt trouwens van het gelijknamige album van Kissing Dynamite, wat de heren op hun eigen label uitbrachten. Zin in Bon Jovi, zin in Def Leppard? Yep, dat had ik deze week. En daarom Rocklight track van de week. Bon Jovi, It's My Life.
1: De Rocklight track van de week.

mogen duidelijk zijn. Zeker als het klokje al ver voorbij 9 uur is. Op deze avond, dinsdagavond, de 22 september 2026. Achter elkaar Bon Jovi als Rocket Light Track van de week. En daarna Def Leppard met Pour Some Sugar Me. Vanmiddag kwam het nieuws binnen dat op 10 december Nile en Oppo in de Nieuwe nog live zou verschijnen met nog 3 van die band. Waarvan je van zegt, die logo's had ze daaronder eventjes even schrijven hoe ze echt heten. Nou, dan weet je natuurlijk dat een avond vette death metal gaat worden in de Nieuwe nog. Hoewel 10 december Nile. Daarom heb ik Nile als Rabbi Debbie van de week met Black Seeds of Vengeance uit 2000. Maar eerst nog even die meest recente van hun. Het duurt trouwens maar 1 minuut en 57 seconden.

deze van die metal, daar moet je eventjes in komen. En dat heb ik ook gedaan met Black Seeds of Vengeance van Nile, van het gelijknamige album Black Seeds of Vengeance uit 2000. En dat kwam toen uit nog via Relapse Records. 9:30 geweest, normaal krijg je maat, die heb je daar in de week. Nou, die hebben we net gehad. Maar ik kreeg vanmiddag ook nog een track binnen, die duurt 1 minuut en 13 seconden. Van de Chrome Axel is dat geen dead and black metal, maar gewoon lekkere hardcore. Ja, hardcore. En die hebben een jubileum. Het jubileum van het album Age of Quarrel. En dat noemen ze gewoon de 30 Years of Quarrel. En daar staat een track op die inderdaad vrij kort duurt. Brengen ze ook als singeltje uit. Dit is Everybody's Gonna Die.

Ja, en toen hadden we tijd dat we eventjes aan de rem gingen trekken met een mooie rockclassic die nog niet zo lang geleden is opgenomen. Lynyrd Skynyrd met hun Sweet Home Alabama. Wie kent het allemaal niet?

ik heb er nog twee voor jullie. Ondanks dat het pas 10 voor 10 is. En dan maak ik ons op voor het tweede uur Rock on Your Radio. Met natuurlijk die original Rock Gay Guide. En een track van het album van de maand. Kerpholz, Sturm C11.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 10 uur. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
4: Goeie pas. Bonussen, bonussen.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter over...

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

Ja, het werd toch tijd om langzaam de title track te gaan draaien van het album Sturm Sie auf van Kerpold, CD van de maand hier bij Rock on Your Radio. En waarom? Deze grimme al vanaf het begin af aan. Die opbouw, die melodielijn, luister zelf. Een welverdiende CD van de maand september.

0: Ja, daar zitten we in het tweede uur van.
1: This is Rock on Your Radio.
0: En we gaan nog helemaal door tot middernacht. Midden in het laatste uurtje puur en alleen rock classics. En dan wel te verstaan de September Rock Classics. Die komen we volgende week nog een keer voorbij. Want volgende week, mensen, we hebben nog een echte extra dinsdag in de maand september. Hey, tijd voor de live track. Sabotage deze keer met Of Rage and War live. En dan is het tijd voor de Euregio Rock Gigite.
2: And we'd like to do a few songs off that album for you. Starting with Of Rage and War.

0: is de Euregio Rock Guide.
1: Ja, dit is de Euregio Rock Guide. En we beginnen deze vanaf de maand oktober.
2: En dan beginnen we met een showtje in het Live Stage Flexiforum Kerkrade op 2 oktober. An Evening with the King. Paul Quinn van Saxon, bekend. Featuring Harrison Young.
1: Ja, de dag erna op dezelfde locatie hebben Oefenbunker on Tour. Bands zijn me even ontschoten, maar check daarvoor natuurlijk flexiforum.live.
2: Ja, dan gaan we naar 4 oktober. Hebben we King King plus Support Act staan in de poppodium Nieuwe Nog in Heerlen.
1: 9 oktober staat daar trouwens Axel Rudy Pell en Support Act. En die weet ik wel, Nightlaser.
2: Dan kunnen we op 10 oktober naar de Twisted Sisters, de Twisted Sisters Tribute in het Flexiforum Live Stage Kerkrade.
1: Ja, de 16 oktober Marillion, PLT Limburgzaal in Heerlen.
2: Dan kunnen we 17 oktober naar de Highway Stars, 70s Deep Purple Tribute Band, ook in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
1: Ja, 21 oktober, heb je nog niet genoeg van King King? Dan staan ze op ieder geval in de Bosse Uil in Weert.
2: En dan kunnen we 24 oktober weer lekker naar het Live Stage Flexiforum in Kerkrade voor Waterfront, het Simple Minds Tribute Bandje.
1: Ja, op dezelfde locatie, het Flexiforum, live op de Live Stage, staat op 31 oktober. Jar of Dirt, Alice in Change, Acoustische Act.
2: En dan gaan we al naar november. 7 november naar de Five Finger Skull Crushers, een Five Finger Dead Punch Tribute in de Rockfabriek Uweg-Paardenberg.
1: Ja, dan hebben we op 7 november Isolds en Sidewinder with Live Stage Flexiforum Kerkrade. Op

0: 15 december. Dan is John Karabi en Friends en de Boosuil in Weert. Meer info over shows zie je www.flexiflow.live of natuurlijk heel makkelijk makend www.rockonline.nl/uregio-rockgig-guide. Mensen, tot de volgende keer en die eindtune.
1: De Regio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

Ja, Prong komt op tour. Prong komt met nieuwe singles. Nou, deze week draaien was Fear the Sun. Van het gelijknamige album van Prong. En de volgende week komt een ander voorbij. Nu, tijd voor Rammstein. En ze hebben het over hele dikke...

bijna half elf. We zitten op de helft van de show en op de helft van dit uur. Rammstein, Dikke Titten kwam voorbij en net Queensrÿche in Extremis. En volgens mij was dat van hun allerlaatste studioalbum met de titel Digital Noise.

Ja, titel heette Geld, Geld, Geld. Het ging over Oswald. Nee, het was geen geheime Rammstein-track. Kreeg al een appje binnen. Hey, wat is dat van Rammstein? Nee, dat was Ost plus Front. Gewoon gezegd, Oswald met Geld, Geld, Geld. En daarvoor Thin Lizzy met Waiting for an Alibi. Tijd voor een track die origineel van een andere band is. Deze keer is die origineel van Status Quo, geschreven door Bolland en Bolland. Maar hier gedaan door Sabaton.

dat was een goede maand. Verder zijn, is het weer tijd voor Halloween. En dan dacht ik vanavond alvast een beetje de spits afbijten. Ja, met kerststrijks binnen is ook al heel erg vroeg. Weet niet. Hunter's Moon from Halloween Kills. En dat is ook weer een paar jaar geleden dat die uitkwam. Ghost.

Hij kwam eerst digitaal uit. Toen kwam die op CD uit. En binnenkort komt die op LP uit. Mooi uitgesmeerd. Ik heb het over de nieuwe Five Finger Death Punch Legacy. En jullie hoorden net Eye of the Storm. Ik heb nog één voor dit uur. Dan gaan we op naar het laatste uur. Puur alleen Rock Classics. Daar laat ik jullie gewoon van genieten. En ik zeg alvast, wel trusten. Gezond weer op morgen. En keep on rocking.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, je vroeg echt om die woorden, hè?
6: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat?
11: Audiofrenzy.nl.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen?
6: open? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Goeie paas.
0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: www.café.nl. Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden.